parede, een bikkie grijzer, ze stapt die tijd. Ons wordt een bikkie wijzer, ik ze getuie van je liefde. Jij zou elke woord in mij liefdesbrieven.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

0: tyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Ja, ouma, die Engelse juffrou het gesê, "We need to pay attention." Ai my kind, sê ouma, "Hoeveel gaan het nou wees?" "So R200, ouma." Stereo musiek.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
0: Ja, Dodo, kom met die enekie wat hy getreffer mee gemaak het. Janneman.

gjorde som mor. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil horen.

0: Groot Radio Internet Radio met Style.
1: Daar sê dit is so byna 10 minute voor 8 en dis lekker om saam met julle te kuier net hier op Gang Groot Radio. Och man, die musiek is te lekker vanaand en baie dankie vir almal van julle se boodskapies en laat julle so lekker saam met ons kuier hier so vanaand. Man, dit is net

toe die song uitgekom het, was ons daar in PE, die ou PE. Ek kan nie eers een nieuwe naam uitspreek nie, ek gaan ook nie eens probeer nie. Vir my bly dit, Port Elizabeth het ons die ding dan maar vrot gespeel daar so, binnen my neefse kombi. Och, terwyl ons so lekker gerei daar, na Swartkops toe en al hierdie plekke, Gamtoos Rivier Vallei, ach, dit was dan maar te lekker tye daar gewees, met Skarumba Klipper daar so binnen die kombi. Nou ja, dit is so pas 8 uur gewees, die is ingeskakel, luister na Jimmy Hiese op Gang Groot Radio, ons kyk lekker saam, en nou sien ek, ons luisteraars het so skielik een bykie stiller geraak, maar ek weet, hoe kom het julle stiller geraak, behalwe Charlotte, Charlotte sê, awee, maas een kind, Charlotte, dankie vir jou, ek waardeer vir jou hoor, en dis altyd lekker om vir jou hierso te hee. Nou ja, ons luisteraars, kom, laat weet een bykie vir my daar so man, wat se dorp is jy vanaf ingeskakel, wie is ingeskakel, wat is jou naam, en ek speel vir jou speciale nommerkie net hier, met vrijdag aan keiertijd. Nou ja, een van my ginsteling bands natuurlijk aan buitenkant, wat die land aan die brand speel, West Suid-Afrika, met all time rock'n'roll.

Mooi nummer gedaan, zo natuurlijk van Teens Jordaan. Zijn muziek ook zal altijd, altijd voortleef hier in ons harte. Lekker om hier zo te luisteren naar Teens Jordaan. Prachtige song dan natuurlijk. Nou ja, kom ons gaan gauw kijken of hier ene kan laai. Ja, hij laai natuurlijk daar in die jaar 87 uit. Ek vat vir julle so 'n bietjie terug in tyd. En dis nog 'n Bless Bridges nommer wat ek vanaand vir julle speel. En natuurlik daar wat ons ook so 'n bietjie aan hom bring waar hy 80 jaar oud sou gewees het. Bless Bridges met Adios Amigo.

0: Internet Radio met Styl.
1: Nou ja, luisteraars, op, ons doen het weer op 7 Augustus. Een heerlijke skaapkop ete by die Riviera Hotel in Veldrif. Kom kuier saam en nooi jou vriende. Skaapkop ete R200 en wings en ribs R185. Bespreek asseblief voor die 4de Augustus hier op die WhatsApp groep of skakel 079-505-8450. Riek en sy span beloof ons een heerlijke aand. Ja, dit is natuurlijk voor waar een van die bestes daar in die Weskus. Luisteraars, as jy in die omgeving is, as jy ingeskakel is en jy is daar in die omgeving van Dwarskersbos, Veldrif, Laaiplek, Vredenburg, Paternoster, Sint Helena Bay, man, al die gebiede daar, so al die dorpies daar nabij, gaan regtig waar en gaan skakel en betaal jou R200 of jou R185 en gaan wees deel en bespreek voor die tyd, natuurlijk voor die 4 Augustus en dit is die 7 Augustus, een heerlijke skaapkop ete by die Riviera Hotel in Veldrif. Kom kuier saam en nooi jou vriende, skaapkop ete is R200 en wings en ribs is R185. Bespreek asseblief voor die 4de Augustus. Bespreek asseblief voor die 4de Augustus. Dit is natuurlijk, as jy kan skakel, skakel die volgende nommer 079-505-8450 en Riek en sy span beloof vir hulle een heerlijke aand vir julle allemaal wat deel gaan wees van hierdie skaapkop eters. Man, dit is altyd so. En ek het net nou vir André gesê, ek mis weer een keer uit. Dit is nou al die hoeveelste keer wat ek dit mis. Die 7de Augustus en ek ry is die 10de Augustus terug Weskus toe. Maar die van julle wat daar in die omtrek is, in enige van die dorpies, skakel gerus en boek vir jou daar so een skaapkop ete. Of as jy nou nie een skaapkop wil eet vir R200 nie, dan gaan doen jy die ribs en die wings natuurlijk daar van R185. Man, lekker, voor die 4 Augustus, skakel 079-505-8450. Dit is een belevenis om al die mense daar by mekaar te sien om my tafels. Hulle doen soveel moeite en het is altyd, dit lyk so heerlik om te sien hoe geniet hulle die skaapkoppe daar so. Dit word natuurlijk uit die boeke uitgehaar gemaakt. André, volgende ene moet ek regtig waar met jou reel dat ek daar kan wees. Hierdie ene het nou een bykie nader gekom. Elke keer was het so uit my bestek uit gewees en hierdie ene is nou die 7de Augustus. Dit is 3 dae voordat ek huis toe kom. Ach, o magtig. Nou ja, die nommer is sy nommer, is my nommer vir die, o, dit is André se nommer, excuse man, ja, jylle kan vir André skakel daar so, boek daar by André 079-505-8450, natuurlijk, voor die 4de Augustus, onthou net, daar is net soveel skaapkoppe, en ek weet, die skaapkop, etersgilde daar so, hulle raak al hoe groter en groter, dit is een wonderlijke bijeenkomst, en moet het nie mis nie, ja, hier op Gaan Groot Radio, dis lekker, kom ons kyk gauw bykie daar so, na een boodskapje of 2, Charlotte, en Eloise, en Bernadette, hulle is nog daar so, so hulle kyk nog lekker saam met ons, kom ons luister na hierdie nommerkie hier so, kom ek speel hierdie prachtige nommer, ach, ek het nou die dag weer met haar gepraat, so week en half terug, het ek weer bykie met Angel de Lange gepraat, en sy geniet haar lewe, daar op die skepe, en dan sy weer so bykie terug, hier so in Groot Mariko, by Amale op die plaas, so ek gesels so elke nou en dan met haar, en dan wil ek ook net nou met julle, een wonderlijke kunstenaar, natuurlijk so bykie van haar vertel, wat na aan my hart is en wat bitter goed doen in die muziekbedrijf. Maar luister een bykie hier so weer na Angel de Lange, ek huil oor jou.

lekker gesels en ja, Cordelia gaan alle muziek met my deel en dan gaan ons hulle hier op Gaan Groot Radio ook deel, al Cordelia se muziek natuurlijk. Nou ja, kom ons luister na hierdie prachtige song, ek speel om vanavond daar vir julle allemaal 25 minute na 8 hier op Gaan Groot Radio en ons weet, ons het allemaal een engel wat oor ons waak hou. Angels Above Me, Collins, Kobus Snyman, in die jaar 2020.

Nou ja, luisteraars, Riek slap al lank al. Hy is droomland toe. Maar nou ja, daai enigie was speciaal af van my kleinseun gewees, Rieks met sy tricks. So byna 25 minute voor 9 kom ons luister na Jennifer Zamudio met Altyd Myne. Prachtige song hierdie.

Ons gaan ons program so bietjie omswaai en ek glo julle gaan hom geniet en so kom ons spring weg 5 minute na 9 met Bad Moon Rising.

Ja, luisteraars, dit is so byna kwart voor 10. Ja, en ek sien ons luisteraars is nog ingeskakel, hulle luister nog lekker saam met my, keier lekker saam met Jimmy vanavond, tot en met 10 uur. Ja, soos wat julle kan luister, het ek vir julle so bykie teruggevat in hierdie laaste uur, een bykie hier na die 80's kant toe, nee. Dit is allemaal prachtige muziek, nee. Daai was Erasure geweest met Take a Chance on Me. Wat denk julle van een nummerkie van Bob Seger, all time rock and roll?

saam met my geniet het. Dit was so lekker gewees vanavond om hierdie aand saam met julle te geniet. Dit was lekker gewees. Nou ja, Charlotte, wat denk jy? Kom ek doen sommer vir jou nog een enigie man. My ou boet. Hierdie ene is na hom vernoem. Jurgse Wals van die Kaniwaris Dansorkes. Nou ja, Benedet, ek hoop jy luister saam. Hierdie ene is sommer vir jou ook, hoor.